0: Ah, je hoort je. Oké. Radio Alto, 94.8 FM, Amboos.
1: Dat is oké zo.
0: Radio Alto, Radio de Boos.
1: Yes.